0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

yes.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallen rondhang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de kloten gegaan de laatste tijd. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagan. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die ineens tegen je zei, is dit je dral? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagan en de prins en allemaal een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen, een of andere gewone boerenpolderjongen. Teetje in een mandje. Op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, als een jongen woont in Friesland. Dus meestal een of andere rode rakker. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht. Die boerenkenkels in deze ambiance. En het gewone volk wil dat eetje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon, de franje van Oranje, de eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes, achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en ze hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de treden opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en krenten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja. Mijn taak is dan krentenmek aanpakken. Tussen de tanden door zitten tegen de geefster. Kneksje maken achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krentenmik achter de rhododendron zo de mieter. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruienkoeken en krentenmikken hoogstpersoonlijk nattigt. Wij kregen daar veel van mee naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krentenmik eet gebleven. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid. Alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed. Tot aan de van lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rotzooi de trap op kan. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen. En vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharrenmarkt van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering anderhands op Soestdijk. Hermes uit de Kanagan. Onze Kanagan. Zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mensen doorlopend. Praat het over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ezel. Een paar stallenjongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens per jaar.
Wil u wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. Ik kwam terug van de stad. Opeens blijf ik stokstijf stilstaan. Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw, was maar vast weer advent. En verdomd als die waren, ze wil precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door Hare Majesteit de Koningin van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen, volgens oud vaderlands recept, een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op vinden. Een koninklijk vel. En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vel stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumeau in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf, verdamme jongen, dit leven is toch nog waard om geliefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens, jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd als die weg is, zal ik het zelf ook niet voelen. Daarom zeg ik altijd, ik zal handhaven. Proost.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.
1: Hi! This is... Captain.

Nou, als je denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond, dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan. Het zijn vier punten. En ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh, joh. Goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buiten lang onder mijn vier seizoenen dekbed. Denk jij, ja, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen? Punt 3. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. Leggen ze ook uit. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Dus indien aanwezig, hè? Maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees dan je hitteplan. Jongen, jongen. Ik zou zo graag de ambtenaar die het heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten, trouwens. Punt 4. Laatste punt. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Nou vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. Kun je gewoon zeggen, ja, het is geen hitteplan, bitch. Maakt niet uit.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Ken je die mensen? Het zijn hetzelfde soort mensen die af en toe willen zeggen... Dus gaan ze voor je staan en zeggen ze... Fruit Mentos! Zo'n rolletje. En dan kijk je in het rolletje. En dan is het een gele. Dat je denkt, nou ja, misschien is hij dit keer wel lekker. En dan wur je hem eruit en wur je hem eruit. En op een gegeven moment heb je hem zo. En de eerstvolgende in het rolletje is een roze. En dat die eigenaar van het rolletje dan zegt, hey, lekker, een roze voor mij. Ik vind het dan echt dat het bij wet geregeld moet zijn dat je dan dat rolletje mag afpakken, maar wegflikkeren in een sloot en een kopstoot mag geven aan die vet. Bij wet geregeld dat als een agent voorbij komt en zegt, hey, wat is dat voor geweld? Oh, wacht, Fruit Mentos, had hij een gele? Ja, dan kan ik niks zeggen. Pfft.

0: denk, dat is het. Ik moet mijn huis gaan verbouwen. Het moet niet alleen opgeruimd zijn in je hoofd, en die dokter, maar ook in je huis. Bij mij was het zo'n puinhoop geworden in de afgelopen jaren. Echt, ik zag tussen de troep die dikke man niet eens meer. Schoof ik wat pizzadozen opzij en dacht ik, oh ja, daar zit hij. Ik begin gewoon met schilderen. En ik kan dat niet, hè? Ik ben echt onhandig. Ik schilderde, mijn broertje kwam kijken gelukkig de eerste dag. Die deed, oh, vind je het mooi? Nee, man. Wat heb je gedaan? Je bent over het raam heen gegaan daar. Je hebt niks afgeplakt. Hier, het zit op de vloer. Ik zeg, ja, de vloer haal ik eruit. Ik ga namelijk vloerverwarming aanleggen. Wie? Ik. Dat kan je niet. Ik zeg, ja, gewoon proberen. Ik zeg, hou op, man. Dat is hartstikke moeilijk. Hij zegt, waarom huren jullie gewoon mensen die dat wel kunnen? Ik zeg, ja, luister, ik hoor altijd van die vervelende verhalen over verbouwingen. Weet je, het duurt te lang, het gaat verkeerd en soms komen ze niet meer terug, die bouwvakkers. Hij zegt, huur gewoon de mensen die jij wil. Zoek gewoon de beste van de beste. En dat heb ik gedaan, hè. Ik heb de toppers uit de bouwwereld in mijn huis gehad. Ik heb vaklui ingehuurd. Vaklui. Ik heb gewoon gegoogeld. Wie zijn de beste schilders? Wie zijn de beste stucadoors van Nederland? Kreeg ik 2 bedrijven uit de bus uit Volendam. Dus ik had 2 ploegen Volendammers in mijn huis. Nou, dat toets je in. Beste gietvloeren van Nederland. Ik wilde een gietvloer. Kom je uit bij de firma Knol. Kennen mensen de firma Knol nog? Van vloeren? Uit Enschede. Firma Knol. Van vloeren en zo. Firma Knol. Zegt niemand wat hier? Exclusieve vloeren van firma Knol? Nee? Oké, maakt niet uit. En ik had loodgieters nodig. Nou, de beste loodgieters komen hier dus vandaan, uit Rotterdam. Als je dat intoetst, krijg je Gebroeders Bever. Dat is een loodgieters... Gaat u weg, meneer? Ging je weg? Nou, zei ik iets verkeerds? Huh? Wat zeg je? Is dat meneer Knol? Ja? Ja, ga maar weg, want er komt een heel verhaal over je. Meneer Knol? Is hij gaan plassen? Je kent hem niet. Jij zat gewoon naast iemand die je niet kent. En die ging ineens weg. Je had geen date met hem of zo. Dat je denkt, dat ik dacht, hij rookt, ga weg. Oké, maakt niet uit. Als er nog meer mensen zijn die denken van ik wil weg, dat kan, hè. Dat geeft helemaal niks. Er zijn televisieopnames, maar loop gewoon weg. Hé, maar misschien komt hij terug. Laten we ons nu van verstoppen met z'n allen. Dat is lachen. Kom je hier achter? Dan komt meneer Knol terug. Denk je, oh, het is al afgelopen. Waar zijn ze? Of onder de stoelen doe je ineens kiekoek. Of is hij naar de... Moest hij... Nee? Oké, maakt niet uit. Ja, ik zie alles en mensen denken, ah, de jeep, hij speelt gewoon een dingetje. Ik zie iedereen dus. Ik zag ook een hele tijd iemand heel lang met zijn neus. Weet je? Ja, en die had ook nog dit, die schoot het zo weg. Maar goed. De loodgieters komen uit Rotterdam. Het is een familiebedrijf, loodgietersbedrijf. Gebroeders Bever heten ze. Het zijn 2 broers van elkaar, Ed en Willem. Ja, en die zijn de beste. En ik had die hele ploeg had ik bij mij thuis. En het hielp, hè. Het hielp. Ik was niet meer alleen. Ik had weer aanspraak, ik maakte weer grappen. We waren allemaal bouwvakkers, weet je wel, een beetje humor. En dan deed ik de deur open 's morgens. Dus ik had een ritme in mijn leven. 6:30 ging de deur open, kwamen ze binnen. Mogen. Ik zette koffie, ik maakte broodjes voor ze. En ik zit naar ze te kijken. Ik denk, ja, dit wordt mooi. En ik vraag zo aan Willem, die was bezig met een waterpomptang. Of combinatietang, dat weet ik niet zeker. Ik zeg, meneer Willem, hoe lang gaat het duren voordat alles klaar is? Nou, als je het mij vraagt. Ik zeg, ja. Dus ik vraag het aan u. Ja, dan moet ik even opstaan, even kijken. Nou, ik denk zo ongeveer, pak een beet, hou hem vast. Plus, minus, nou, ik denk zo ongeveer. Als ik om me heen kijk en het is een beetje goed droog. En even kijken als die vloer erin ligt. Maar ja, die meneer Knol is net weggelopen. Ik denk zo ongeveer, pak een beet, als die radiatoren weer terug zijn geplaatst. 2-3 weken, pak een beet. Ja, ik denk zo ongeveer, uit de losse post berekend, ongeveer plus minus wat we ongeveer nodig hebben hier. Ik heb die buis al besteld, hebben de firma Buisman, dus die komen ook morgen. Ja, ik had ze laatst uit Duitsland te halen. Komen die Duitsers, ik kom, ja, de bouwzen. Ik zei, ja, zo, dan moet je erop met je bouwzen. Ik moet de bouwzen hebben. Nou, ik loop nog even een rondje. Deze is van ons, die is van de zaak. Ik denk zo ongeveer, ik zou het niet weten. Ja, maar mijn broer wel. Ik vraag het even aan Ed. Ed!
1: Ja!
0: Hij vraagt hoe lang het gaat duren.
1: 7 weken!
0: Zeven weken? Ik denk, nou, dat hou ik vol. 7 weken, niks aan de hand. 7 weken is 14 maanden geworden bij mij thuis. Alles ging fout. Alles, en het begon met de schilders, hè. Die zeiden, we zijn klaar. En ik kijk zo naar het schilderwerk. Ik denk, ik zie allemaal vochtvlekken. Ik denk, dat kan niet. En ze stonden al in de gang in te pakken. Ik zeg, ho, wacht even. Nick, Simon, kom eens terug. Ik weet niet hoe ze heten. Meneer Tol, meneer Visser, kom eens even hier. Meneer Platjes, allemaal naar hier komen. Kom eens hier. Zeg, dit is afgeleverd werk. Ja? Yeah. Ik zeg, wat is dat? Hé? Hey? Ik zeg, wat is dat? Het zijn vochtvlekken. Ja, dat zijn een beetje vochtvlekken, maar ja, dat hou je toch? Wat hou je toch? Ja, een beetje oneffenheid hier, maar ja, dat kleurt wel weer bij. Wat kleurt wel weer bij? Ja, als ik mijn schilderijtje er bovenop hangen, ben je het ook kwijt? Ik zeg, ik ga daar boven helemaal geen schilderij ophangen. Ik zeg, dan moet je even afmaken. Nou, maar nu niet, maar nu moeten we weg. Dat is groot feestje van ons aan de dijk. Met drie J's en grill, groente en herring. Het moet nou weg. Ze interesseert me niet wat voor feest er is en wie er optreedt. Ik zeg, hier ga ik niet voor betalen. Kom, kwast erbij, emmer erbij, afmaken. Nou, maar dat kan niet, alles al weg. De kwast is al weg, de emmer is weg, ladderwagen is weg, nik is weg, koffiezetapparaat is weg, kopjes zijn weg, gastendoekjes zijn weg, gewone doekjes zijn weg, alles al weg, alles al weg. Meneer Knol is weg. Ik zeg, ja, maar dat kan toch niet? Nou, maar bij ons is het boven een lekkage, het simpel zo naar beneden. Ze zegt, wat lekkage? Ja, 2 dagen lang. Dat zeg je nu pas. Ja, jij vraagt het nu pas, toch? Niet dan. Ik ren naar boven toe en inderdaad, lekkage. Het water komt me gewoon tegemoet en het komt uit de kamer. En Willem probeert het tegen te houden met zijn hand. Het komt namelijk uit de muur. Ze hebben een of andere waterleiding geraakt. Ik zeg, Willem, wat is dit? Ja, een klein beetje nattigheid. Maar ja, dan hou je toch. Het is nattigheid, het staat hier blank. Ja, joh, maar dat droogt zelf wel weer. Zo lang duurt dat? Nou, pak een beet als ik een beetje om me heen kijk. Plus, minus. Maar dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben die gasten gedaan van die gietvloer. En die hoorden dat. Die zeiden, oh, dat is gemeen. Oh, dat is niet zo. Ed en Willem Beerven vind ik niet leuk. Nee, onze schuld te geven vind ik niet leuk. Dat is gemeen. Ik zei, ja, wat moet ik boren? Toen zei hij, hero. Mijn bouwtekening ben gehaald, zei hero. Heb je aangekruist, hero. Toen heb ik het teken omgedraaid, was hero, was daar. Ik zei, nou waarom? Vind ik niet leuk. Ik ga tegen Nico. Nico!
2: Ja?
0: Ik heb onze schuld.
2: Hoor, dat is niet leuk.
0: Nee, dat is niet leuk. En dan vragen ze aan mij of ik normaal Nederlands wil praten.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Oh, dat hoeft niet. Wie had u gesproken willen hebben tot u het ook hebben wou, tot u het wou? Meneer Eddy. Ja, dat is goed, ik roep even aan. Moment. Meneer Eddy. Toestel 9. Hallo. Ik ben een nieuwe telefoniste, ben ik hier. Ja, ik ben hier net pas vanmorgen voor het eerst begonnen. En daar hebben ze mij de telefoon met elkaar gelegen. Ja, ik kan wel onder telefoon hoor, maar dat is een centrale, dat is hartstikke moeilijk. Ik ga het misschien even uitleggen. Ja? Heb je even een moment? Kijk, hadden ze het hier, zit er een knopje. En als die dan gaat branden, dan moet je drukken. Ja, en daarnaast zit een piep klein groen knopje. En als die nog gaat branden, dan kan je het hele gebouw door elkaar heen drukken. Oh, zo gemakkelijk hoor. Hallo meneer, wat was uw naam? Want ik geloof dat meneer Eddy onder het knopje zit. De lat. De lat. Ja, ik vat hem. Moment. Hallo meneer Eddy. Ik heb namelijk helemaal meneer de lat voor u aan de telefoon. De lat? Huh? Oh nee, laat maar aan mij over. Nee, dat is goed, dat zeg ik wel hoor. Nee, laat maar aan mij over. Hallo meneer de lat? Hij is er niet. Ja, hij zegt het net zelf. Hij zegt net zelf tegen mij, zeg maar tegen die kwal, dat ik er niet ben. U weet voldoende. Nou, dan ben ik hartstikke blij om meneer. Dag meneer. Zo, over een tevreden cliënt. Ja, is namelijk zo, ik loop namelijk voor een uitzendbureau. Uitzendbureau de Vlotte Hulde. Gisteren liep ik ook zo ervoor, hè? Zo heen en weer, heen en weer. Toen stond er een meisje voor het raam, die klapte, die zegt, kom eens, kom eens. Ze zegt, heb jij nou al een baan? Ik zeg, nou nee, niet of ik het zelf weet. Ze zegt, we zitten namelijk te springen om een inspringtelefoniste. Ze zegt, nou, dan spring ik wel even in. Doe ik wel even. Alleen, oh, wacht even. Met Interauto Garage, goedemorgen. U had al 4 keer gebeld en er werd niet opgenomen. Nee, dat klopt. Dan zit ik hier even te praten. Onderdelen. Wat mis u dan precies? Oh, voor de auto. Ja, ik roep wel even om. Moment. Meneer Eddy, toestel 9. Nee, maar wat ik zeggen wou, dat is namelijk zo rot. Ik wist helemaal niet wat ik aan moest trekken vanmorgen toen ik hier begon. Want al mijn kleren zitten nog in de koffer. Ja, ik ben 4 weken geleden met vakantie geweest. En weet je waar het ook was? Dat ik er echt helemaal was, zou ik het zeggen? Benidorm. Leuk jongen, Benidorm. En ik was samengegaan met mijn vriendin Nel. Kan je Nel, of dat je dat kunt, Nel? Nou, wat had die suf het nou gedaan? Wacht even, nog even voor meneer hoor, hij is er nog niet. Wat had die suf het nou gedaan? Die had zich laten blonderen vlak voor dat we gingen. Dus wat denk je wat? Al die Spanjaard achter je kont dan, jongen. Nou, en dan riepen ze me van, muy bueno, muy bueno. Nou, zegt Nel, ze vinden zeker of dat mooie benen heb. Nou, Nel heb gewoon klapkuiten.
1: Woo!
0: dag waren Del en ik tezamen op een waterfiets. Kan je een waterfiets, toen je hem kunt? Kan je ze, toen je er zo mee op het water kunt trappelen? Ja, op het strand gaat heel moeilijk, hoor. Maar wat denk je wat? Weer al die Spanjaarden achter je kont aan, jongen. Dus wij riepen maar van, nou, dondert op. Net als wat grover, die riepen tegen, sodemiet het ook leren, gozer. Ja, weet je wat het is? Dat verstaan zij niet. Heel moeilijk voor Spanje. En opeens waar... Oh, moet ik nog heel even. Nog heel even, meneer, oh, we hebben hem nog niet. Opeens waar... Klapperde er een golf open. Komt Guillermo met zijn kop boven de golf uit. En toen zeg ik, kom er maar op, kom er maar op. Nou, dat verstond hij wel. Nou, ik kan wel zeggen, de waterfiets ging goed scheef, hoor. Ja, en dan moet ik er eerlijk bij zeggen. Nel had er ook wel een Spanjaard op gevraagd, hoor, daar niet van. Maar ja, dat was maar zo'n heel raar klein Spanjaardje. Ja, die wegen had bijna niks. Maar ja. Ja, Nel kon ook niet zien hoe lang die was toen hij zwom. Ze hezen er nog zo op. Toen dacht ik nog van, nou nee, dat kan nooit meer vel worden. Maar ja, ik heb niks gezegd. Nee, want Nel was er blij mee. Hallo meneer, nou we hebben meneer Eddie nog niet te pakken kunnen krijgen. En ook nog niet of dat hij erbij was. U hebt haast. U belt vanuit een cel. Oh, heb je daar dan ook al telefoon tegenwoordig? Gevangen aan de lijn. Belt vanuit zijn cel. Nou ja, die hebt toch geen haast? Meneer Empty, toestel 9. Zo, ik heb er even kracht achter gezet. Kan u hem trouwens, mijn baas? Dan kunt, mijn baas. Oh, jongen. Ja, viole kerel, jongen. Want ik kwam hier vanmorgen voor het eerst binnen. Toen zegt hij tegen mij, hij zegt, juffrouw, ik vind of dat u uw haren bijzonder charmant hebt zitten. En toen begonnen al die mensen die hier werken... keihard te lachen. Dat is sympathiek, hè? Nou, ik heb al gezegd, als ik mijn rijbewijs heb, koop ik hier al mijn auto. Maar ja, ik heb mijn rijbewijs nog niet. Nee, ik ben weer gezakt. Nou, ik vond het nou zo vals, 15e keer. Nou, ik vond het nou zo vals, jongen. Een piepklein foutje maar. Nou, ze waren toch al van plan om die boom om te hakken. Nou, even luisteren. Hallo, meneer, we hebben hem nog niet. Tuut, tuut. Hij heeft opgehangen. Nou ja, ik kwam misschien een lading wasknijpers binnen. Tot hij weer aan het werk moest. Nou, mensen kunnen niet eens even praten. Met interauto garage, goedemorgen. Hè? U wou een afspraak maken voor een beurt. Ja, dan geloof ik toch dat u met uw vinger in het verkeerde gaatje heeft gehad. Tienduizend kilometer, Bert. Ja, dan zal u wel afgepeigerd wezen. Het is voor de auto. Ik dacht al, u maakt een grap. Ja, ik dacht, u maakt een grap. Ja, mijn baas maakt ook wel eens een grap. Die zegt altijd, we geven alleen garantie op een auto als door je een was tot in die krimpt. Goeie, hè? Wat zeg je? Ja, bent u door? Nou, had geen tijd. Nou, heb ik meteen even tijd om te vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Ja, ik ga namelijk kleren kopen met mijn vriend in Amsterdam. Kan je Amsterdam of dat je het kunt? Amsterdam. Zo'n javiole stad, jongen, Amsterdam. Die hele grote stad. Vlakbij het koude. Daar heb ik hartstikke veel zin in, jongen. Vind ik zo leuk. Vind ik zo... Nou. Met Interhout garage. Goedemorgen. Jees. Jees. Jees, I hang on. Jees. How do you want jou te spreek? Hoe? Hoe? Mr. Eddy. Oh jees, that him, I will curl. But have you a zeekont?

0: Thijs vandaan belt.
1: Wat denk je?
0: Chauffeur heb ik je nog nooit gehad. Nooit tot het erbij was. Chauffeur. Je raadt het nooit. Deze belt helemaal uit Australië. Nou, dat kost wat. Ja!

reis een keer vlug. Kost geld. Hallo, meneer Eddie. Oh jeez, ik heb helemaal English People Spion de phone. Leuk, hè? Ja, dat is goed. Oh, hang nog even niet. Nee, wacht nog even. Ik wou namelijk meteen even vragen of het goed is dat ik morgen vrij neem. Oh, dat is goed. Oh, hartstikke bedankt. Overmorgen ook. Nou, nee, dat hoeft niet, hoor. Volgende week ook meteen, man. Het hele jaar. Ik hoef helemaal niet meer terug te komen.

Then you're like I'm up in.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

En ah, niemand weet dat van mij, maar ik heb mij dus zelf ook ingeschreven om het nieuwe K3'tje te worden. Uiteindelijk is dan die Julia geworden, maar ik snap het ook wel ergens, want ik ben 1,78 meter. Hanne en Marten die komen nog niet tot aan mijn schouders. En dan heb ik het alleen nog maar over talent. Dus, ik heb me wel opgegeven om Miguel Wiels te vervangen. Ja, Miguel Wiels stopt er ook mee. En ik ben altijd een hele grote fan geweest van K3. Van de nummers ook. Maar we moeten daar nu niet onnozel over doen. Textueel zit daar meer in. Hè? Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn, Arenberg, als we een soort van actueel jaaroverzicht zouden kunnen maken met een paar kleine aanpassingsjes te doen in de teksten. En zo hebben de ouders ook direct iets aan de show. Arenberg, ik voel hier iets borrelen en ik denk dat het jullie enthousiasme is. Ja. Ik ben verliefd op Mark van Ranst. Ja, Mark van Ranst is geëmancipeerd. Pak me vast, ik wil met je dansen zolang je mij maar vaccineert. Dat nummer heb ik samengeschreven met Pieter Loridon. Siham El Kawakibi leeft op de ziekenkast. Ze koos een keuken uit alsof die voor haarzelf was. Oh ja, Lille.

Dat is toch lachen, hè? Mensen met miserie.

alles is naar de zak. Necrofilie, de wapenindustrie, een zevel dode vis, vrouwenbesnijdenis. Oog om oog, tand om tand, de Albanese maffia houdt het plezant.

Word jij ook kindsoldaat voor een klimaatverandering? Is het al veel te laat? En dan zou ik ook in de plaats van een showballet wenende kindjes in reddingsvestjes erachter zetten. Zo weten de kids ineens in wat voor maatschappij dat ze terechtkomen. Wie heb ik aan de lijn? Het is Bart de Pauw. Wie praat hem goed op telefact? Zijn vrouw. Jurgen Konings in het bos. De politie in chaos met de Jurgen in het bos. Een bazooka nam hij mee. Of waren het er twee? Mark van Ranst wordt preparé. De zoektocht kostte 650.000 euro. En uiteindelijk vindt de burgemeester hem gewoon op zijn veloot. Heel raar. Poetin wilt Kiev en Mariupol. Tsjernobyl. En wie wil er nu Tsjernobyl? Sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijke warme luchtsoort. In het buitenland varieert de temperatuur tussen 23 tot lokaal 26 graden en kan het broeierig warm aanvoelen. Het eerste deel van de dag verloopt droog met geregeld zon, maar later volgen vanuit het westen regenbuien die de warme lucht weer verdrijven. Woensdag trekt vanaf de Noordzee gedurende de dag een aantal buien over het land en tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Hiermee is de temperatuur heel gebruikelijk voor half september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederland tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van het land. Tot zover het weer.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Zo, sorry, schat. Dat vind ik zo'n lekker woord. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe. Dat is heel leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de la Tourette met dierennaam. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Gnoe, geit, gorilla, goudvis. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij. Hoe is het op hem heen? Gozer, moet je kijken, joh. Hey. Een kongoeroe. Of zo'n Amsterdammer. Bij de avond, hey, mijn ouwe, moet je kijken, man, een gorilla. Of een tukker, hey, moet kijken, een zebra. Of een Brabander, hey, een olifant, kut. Of een Limburger, hey, massakika, een giraf. Gronings, jongen, ken je Gronings? Oh, nou. Je moet nooit iets terugzeggen in theater, dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten, die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Tje gek hoor. En dan zie je die lui staan. Bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo. Maar stem kijk me aan. Oh, maar stem kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal. By far de grappigste taal in heel Nederland. Blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western. Die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je op binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
1: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
1: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijke warme luchtsoort. In het buitenland varieert de temperatuur tussen 23 tot lokaal 26 graden en kan het broeierig warm aanvoelen. Het eerste deel van de dag verloopt droog met geregeld zon, maar later volgen vanuit het westen regenbuien die de warme lucht weer verdrijven. Woensdag trekt vanaf de Noordzee gedurende de dag een aantal buien over het land en tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Hiermee is de temperatuur heel gebruikelijk voor half september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederland tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van het land. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: show flap. Het vrouwtje jou zomaar bij de vuilnisbak gezet, hè? Ja, dat baasje nou maar eens volwassen moest worden. Nou, jij en ik weten wat beter, hè? Nou, jouw donkers, kijk, je zit nog helemaal onder de groenteafval en alles. Je moet straks maar eens gaan wassen, hè? Wacht even. Kus. En de dekens. Maak ik hier gewoon een bedje voor je, goed? Zo. Nou, dan hoef je helemaal niet meer je zorgen te maken. Zo, gooi we die eroverheen. Kan jij lekker slapen, zo. En als je nou niet kan slapen, hè, dan piep je maar gewoon even. En dan zit Edgar hier altijd om je nog weer... Hé? Zit je goed zo? Slaap je lekker, zou je het niet koud krijgen?
1: Zo! Goedemorgen!
0: Goedemorgen, Jos!
1: Deze morgen, Edgar.
0: Zo, zo.
1: Zo. Ik sta maar net op de tram, Alte.
0: Oh.
1: Oh, ja. Staat er een konijn naast me.
0: Wat?
1: Een konijn.
0: Een konijn?
1: Ja. Een konijn met zo'n hele grote lantaarnpaal op zijn schouders.
0: Hé, hey, dat is gek.
1: Ik vraag aan dat konijn, wat doe jij met die lantaarnpaal op je schouders, man? Zegt dat konijn, dat is om de vossen weg te jagen.
0: De vossen?
1: Ik zeg, maar er zitten hier toch helemaal geen vossen? Zegt dat konijn, zie je wel dat het werkt?
0: Jongen.
1: Ja.
0: Grappig, zeg. Zo, even kijken wat ik hier op heb. Oh. Nou, wel oude kaars. Hey, konijn. Tonijn. Tonijn op mijn brood. Is weer eens wat anders, vis.
1: Oh, mijn god. Ook oude kaars. Die wordt elke dag maar ouder. Pindakaas. Nou, mijn naam is Haas.
0: Zo. Nou, ik heb het wel voor mekaar, hoor, inmiddels.
1: Wat?
0: Wat? Ik heb het hele weekend doorgewerkt. Ik heb de tuin nu helemaal winterklaar.
1: Ach.
0: Ja, je hoeft er niks meer aan te doen.
1: Nou, proficiat, Edgar.
0: Ja. Hoe ver ben jij?
1: Ik heb toch helemaal geen tuin, man?
0: Nee, ik ook niet. Daarom heb ik het allemaal zelf gedaan.
1: Ja, ja. Nou, zo de wortel nog even. Dat schijnt goed te zijn, vitamine E. Tegen nachtblindheid, zegt mijn vrouw. Nou, ik ben helemaal niet nachtblind, hoor. Ik kan 's nachts alles op de tast vinden, zeg maar. Als mijn vrouw tenminste geen hoofdpijn heeft. Toedeledokie!
0: Toedeledokie.
1: Oeh, zeg, over tuinen gesproken. Ik had gisteravond mijn schoonmoeder op visite.
0: Zo.
1: Die bak nog appeltaart met appels uit haar eigen tuin.
0: Zo.
1: Ik ben al sinds heden ochtend 6 uur bezig het mestoverschot weg te werken. Goeiedag, zeg.
0: Kijk maar uit. Papi, hey, ben je er nog? Als je nou niet goed kan slapen, hey, je wordt wakker, dan neem je toch gewoon een worteltje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijke warme luchtsoort. In het buitenland varieert de temperatuur tussen 23 tot lokaal 26 graden en kan het broeierig warm aanvoelen. Het eerste deel van de dag verloopt droog met geregeld zon, maar later volgen vanuit het westen regenbuien die de warme lucht weer verdrijven. Woensdag trekt vanaf de Noordzee gedurende de dag een aantal buien over het land en tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Hiermee is de temperatuur heel gebruikelijk voor half september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederland tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van het land. Tot zover het weer.

0: hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkstraatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkstraatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde Slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Het is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
1: En een speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè?
0: Er zit van alles bij, maar geen
1: ook een
0: speedboot.
1: Een etentje.
0: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
1: Wou ik graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik er meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo aan mijn shirt krijg. Dus dan denk ik mijn beugeltje meteen in mijn mond te steken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen als de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Zeg, nog één vraagje alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje J. Van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: En heb ik een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: Dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje. Ja. Daar gaat-ie. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raas.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
0: Kneet. Ja. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is het. En wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten. Voor mij is het echt een duurzame keuze.
4: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.
5: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongen.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus, ik Bob.
2: Gezellig.
5: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Time. Okay, fine. I'll see you in my mind. I'll find you.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
5: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.